0: bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Ze werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. En de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog hetere lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond een graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak. Windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. En een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt. Betekent een afwisseling van zon en wolken. En een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14, de maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan €1 miljoen hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11:00. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breiablik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algera-brug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Zij werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. En de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog hetere lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond de graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak. Windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. En een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14. De maximum

0: geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.
1: I'm friends with

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenessen met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinck-gemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Zij werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. En de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog hetere lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond een graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak. Windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. En een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt. Betekent een afwisseling van zon en wolken. En een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14, de maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek, omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan €1 miljoen hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: gezelligste van de regio.
1: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De eerste dag van de afsluiting van de Algerabrug voor het wegverkeer is rustig verlopen. Er waren geen files en de alternatieven, zoals via de waterbus en watertaxi, liepen goed. In de vroege ochtend ging het even niet goed met de RET-bussen, maar daarna liep ook die vervoersmogelijkheid goed. Projectleider Menno Kamp van Rijkswaterstaat is heel tevreden over het verkeersbeeld. Hij zag dat veel mensen geanticipeerd hebben op de werkzaamheden en ander reisgedrag vertonen. Er geldt in de gemeente Zuidplas vanaf woensdag weer een hitteprotocol. En daarom zijn er aangepaste tijden bij de afvalinzameling en afvalbrengstations. Afvalbrengstation Nieuwekerk is voorlopig geopend van woensdag tot en met zaterdag. Van 's morgens 6 uur tot 's middags 2 uur. En het afvalbrengstation Zevenhuizen dinsdag en donderdag van 11 uur tot 2 uur. Tineke Keuzekamp is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting tot het Behoud van het Jan-Anne Beijerinkgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel. Ze werkt met anderen binnen de stichting aan het realiseren van een watermuseum. Dat vertelde ze gisteren in het programma IJsselnieuws. Het watermuseum gaat een historische en educatieve waarde hebben om jongeren meer te interesseren voor techniek. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking en de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog hetere lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond de graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak, windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden en een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14, de maximumtemperatuur rond de

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar het werk. Zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan €1 miljoen hebben omgezet door personeel in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actief stelling en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig om het contract van de man te ontbinden. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen tegen wie ze in de Europa League komen te spelen. Het is de eerste keer dat de vrouwentak zich wist te plaatsen voor Europees voetbal, doordat ze vorig jaar derde werden. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breida Blik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd is op 26 augustus, de tweede op 2 september. En wederom is er een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mathenesse met de Violierenweg raakte een vrouw zwaar gewond bij de botsing. De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerselaan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: sterkste.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 11 augustus. Vandaag scheen de zon volop. Er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, waarmee droge lucht werd aangevoerd. De temperatuur liep vanmiddag op naar zo'n 24, lokaal 25 graden. De komende avond en nacht is het helder en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen waait er een matige wind uit een oostelijke richting. Er is veel zon, nauwelijks bewolking. En de temperatuur kan wat verder oplopen dan vandaag, in de middag zo'n 29, lokaal 30 graden. Wel prima vooruitzichten voor de zonsverduistering morgenavond, want ook dan schijnt de zon nog volop. In de nacht naar donderdag koelt het af naar ongeveer 16 graden. En donderdag wordt er met een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting nog hete lucht naar onze regio gevoerd. De maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. De minimumtemperatuur rond de graad of 16. Ook op vrijdag vrijwel zeker nog een tropische dag. De wind gaat dan wel om naar een westelijke richting, maar is maar zwak, windkracht 2 tot 3. De nacht verloopt ook weer wat warmer met een minimumtemperatuur rond de 19 graden en een maximumtemperatuur rond de 31 graden. Op zaterdag is het wisselend bewolkt, betekent een afwisseling van zon en wolken en een kleine kans op een lokale bui. De wind is dan zwak en die waait uit een noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten bij een zwakke wind uit de noordelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de graad van 14. De maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In Schiedam is een bootje bijna volledig gezonken aan de Buitenhavenweg ter hoogte van de oude glasfabriek. Alleen de mast steekt nog boven het water uit. Met een touw aan de kade wordt voorkomen dat het bootje helemaal wegzakt. Volgens voorbijgangers ligt het bootje daar al enkele dagen. Het is nog niet bekend wat ermee gaat gebeuren of waarom het is gezonken. En de afsluiting van de Algera-brug tussen Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de IJssel zorgt ook voor problemen bij de dierenambulance. Een rit naar Krimpen, die normaal zo'n 45 minuten duurt, kan nu oplopen tot 2 uur. Daardoor kunnen dieren in nood langer op hulp moeten wachten en kan de dierenambulance minder meldingen rijden. De dierenambulance mag daarbij niet over de vluchtstrook. De organisatie heeft hiervoor wel een ontheffing aangevraagd, maar die is door de gemeente niet verleend. Alleen officiële hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, mogen daar gebruik van maken. De brug is afgesloten vanwege groot onderhoud. En de begroeiing van een geluidswal langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht heeft gisteravond in brand gestaan. Rond 7:45 ontstonden zowel aan de kant van de snelweg als aan de andere kant langs het fietspad vlammen. Ook een deel van de naastgelegen weiland vloog in brand, zo meldt ZHZ Actueel. 3 van de 5 rijstroken richting Ridderkerk gingen tijdelijk dicht, zodat de brandweer het vuur goed kon blussen, melden 112-correspondenten. Waardoor het vuur is ontstaan is nog onbekend. En Arne Slot heeft bevestigd dat hij met de KNVB heeft gesproken over het bondscoachschap van het Nederlands voetbalelftal. Maar de gesprekken zijn niet afgebroken vanwege salaris of contractduur. Volgens Slot kwam het nooit zover. Al binnen een week na het eerste gesprek liet hij de KNVB weten dat hij voorlopig verder wil in het clubvoetbal. De trainer zegt dat hij op dit moment in zijn carrière vooral dagelijks op het trainingsveld wil staan met zijn spelers. Bij een nationaal team is dat volgens de oud-trainer van Feyenoord niet op dezelfde manier mogelijk. En dan nog het weer, zon overgoten. Ochtend begint wel fris, maar duikt al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is weer een stuk warmer dan de afgelopen dagen. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Ook vanavond tijdens de zonsverduistering is het helder. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en de maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. Ook de nacht van donderdag en vrijdag verloopt vrij warm met een minimumtemperatuur rond de 18 tot 19 graden. En vrijdag overdag gaat de wind om naar een westelijke richting. Maar dat heeft voor de temperatuur nog weinig invloed. Want bij veel zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 32 tot 33 graden. Op zaterdag gaat de wind uit het noorden waaien en dan wordt er minder warme lucht aangevoerd. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 25 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden. Begin volgende week licht wisselvallig met temperatuur rond de 22 graden en lokaal kans op een enkele regenbui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim opnieuw. De in Rotterdam vermoorde Oekraïns nationalist Yevhen Konovalets is gisteren opgegraven op de begraafplaats in Rotterdam-Krooswijk. Hij werd in 1938 vermoord door de geheime dienst van de Sovjet-Unie. President Zelensky van Oekraïne maakte het nieuws bekend dat de resten van Konovalets naar Oekraïne komen. De bedoeling is dat hij herbegraven wordt op de herdenkingsplek voor nationale helden in Oekraïne. Konovalets was in Rotterdam in ballingschap en werd vermoord met een doos chocolaatjes die hij cadeau kreeg van een infiltrant van de Sovjet-Unie. Onder de doos zat een bom verstopt die afging toen Konovalets op de Kossingel liep. En in Schiedam is een bootje bijna volledig gezonken aan de Buitenhavenweg ter hoogte van de oude glasfabriek. Alleen de mast steekt nog boven het water uit. Met een touw aan de kade wordt voorkomen dat het bootje helemaal wegzakt. Volgens voorbijgangers ligt het bootje daar al enkele dagen. Het is nog onbekend wat ermee gaat gebeuren of waarom het is gezonken. En mogelijk worden er helemaal geen Batavus en Sparta fietsen meer gemaakt. Moederbedrijf is failliet. Fietsenmakers vinden dat erg jammer. Wordt nog gekeken of het moederbedrijf uit Heerenveen een doorstart kan maken. De productie van de fietsen was eerder al verplaatst naar Roemenië, maar het drukken van de kosten mocht uiteindelijk niet baten. En bij een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. De veerboot kapseisde, 27 opvarenden zijn vermist. Een duikersteam is op zoek naar hen. Waardoor de veerboot is omgeslagen is nog niet duidelijk. Lokale media melden dat er hoge golven op het meer waren en dat de boot oud was. Mogelijk waren er ook te veel mensen aan boord. Volgens de autoriteiten waren er 114 kaartjes voor de tocht verkocht, terwijl er maar plek is voor 90 passagiers en bemanning. En dan nog het weer. Het is zon overgoten. De ochtend begint fris, maar duikt al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. En morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch zijn er wel wat problemen onderweg. Zo is de A7, de afsluitdijk, in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer zowel vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland kan beter omrijden via Flevoland. Dat kan via Lelystad en Enkhuizen over de A6 en 307 en de A7. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is weer een stuk warmer dan de afgelopen dagen. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Ook vanavond tijdens de zonsverduistering is het helder. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt met een zwakke wind uit een oost-zuidoostelijke richting nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en de maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. Ook de nacht van donderdag en vrijdag verloopt vrij warm, met een minimumtemperatuur rond de 18 tot 19 graden. En vrijdag overdag gaat de wind om naar een westelijke richting, maar dat heeft voor de temperatuur nog weinig invloed, want bij veel zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 32 tot 33 graden. Op zaterdag gaat de wind uit het noorden waaien en dan wordt er minder warme lucht aangevoerd. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en er is een kleine kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 25 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden. Begin volgende week licht wisselvallig met temperatuur rond de 22 graden en lokaal kans op een enkele regenbui.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer kan omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7, N307 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De rechtbank in Rotterdam is vannacht beklad. Op een rolluik staat met rode verf het woord pedofiele gespoten. Op meerdere plekken op het pand staat 282SR geschreven. Vermoedelijk doelt dat op het wetsartikel waarin de strafbaarheid van wederrechtelijke vrijheidsberoving wordt geregeld. Het is nog onduidelijk waarom de rechtbank is beklad. De politie bekijkt de bewakingsbeelden. En de in Rotterdam vermoorde Oekraïense nationalist Yevhen Kovalets is gisteren opgegraven op de begraafplaats in Rotterdam-Krooswijk. Hij werd in 1938 vermoord in Rotterdam door de geheime dienst van de Sovjet-Unie. President Zelensky maakte het nieuws bekend dat de resten van Kovalets naar Oekraïne komen. De bedoeling is dat hij daar herbegraven wordt op een herdenkingsplek in Kiev voor nationale helden in Oekraïne. Kovalets was in Rotterdam in ballingschap en werd vermoord met een doos chocolaatjes die hij cadeau kreeg van een infiltrant van de Sovjet-Unie. Onder de doos zat een bom verstopt die afging toen Kovalets op de Kossingel liep. En de gemeente Maassluis heeft sportverenigingen in de gemeente een speelverbod opgelegd voor natuurgrasvelden. Sinds vorige week mag er niet meer gesproeid worden in de regio. En om de velden te beschermen mag er dus in Maassluis niet meer getraind of gespeeld worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ook in Schiedam en Vlaardingen ontstaan problemen met de natuurgrasvelden. De grasvelden zijn daardoor, terwijl de cricket- en honkbalvelden wel gebruikt worden, omdat de competities daar in de zomer gewoon doorlopen. Zowel de gemeente Vlaardingen als het sportbedrijf in Schiedam laten weten dat er van een speelverbod in de gemeentes nog geen sprake is en dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. En 10.000 psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen omdat ze op straat leven of nog schulden hebben. Uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen blijkt dat ruim 60.000 mensen uit beeld raken en in een nieuwe crisis belanden. De brancheorganisatie wil dat gemeentes weer verplicht worden om cliënten na de behandeling in de gaten te houden. En dan nog het weer, zon overgoten. Vanochtend begint het fris, maar duikt de temperatuur al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht is het helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hier is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de afsluitdijk richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand, 6 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op bij Kornwerderzand 4 kilometer en daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met...

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: met Snap.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is weer een stuk warmer dan de afgelopen dagen. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Ook vanavond tijdens de zonsverduistering is het helder. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en de maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. Ook de nacht van donderdag en vrijdag verloopt vrij warm, met een minimumtemperatuur rond de 18 tot 19 graden. En vrijdag overdag gaat de wind om naar een westelijke richting, maar dat heeft voor de temperatuur nog weinig invloed, want bij veel zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 32 tot 33 graden. Op zaterdag gaat de wind uit het noorden waaien en dan wordt er minder warme lucht aangevoerd. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en er is een kleine kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 5.

0: 25 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden. Begin volgende week licht wisselvallig met temperatuur rond de 22 graden en lokaal kans op een enkele regenbui.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het radioraam opnieuws. De rechtbank in Rotterdam is vannacht beklad op een rolluik, staat met rode verf het woord pedofiele gespoten. Op meerdere plekken op het pand staat 282 SR geschreven. Vermoedelijk doelt dat op het wetsartikel waarin de strafbaarheid van wederrechtelijke vrijheidsberoving wordt geregeld. Het is nog onduidelijk waarom de rechtbank is beklad. De politie bekijkt de bewakingsbeelden. De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van een vrouw op zaterdag 6 juni in de buurt van het Zuiderpark. Op beelden is te zien dat de vrouw door de man wordt aangesproken op de Paul Krugerstraat en vervolgens met hem meeloopt in de richting van het Zuiderpark. Volgens de politie gebeurt dat onder dwang. Opvallend is dat de wandeling van de Paul Krugerstraat naar het Zuiderpark ongeveer 40 minuten duurt. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de man. En de gemeente Maassluis heeft sportverenigingen in de gemeente een speelverbod opgelegd voor natuurgrasvelden. Sinds vorige week mag er niet meer gesproeid worden op last van het hoogheemraadschap in de regio. Om de velden te beschermen mag er niet op getraind of gespeeld worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ook Schiedam en Vlaardingen hebben problemen met de natuurgrasvelden. De grasvelden zijn daardoor, terwijl de cricket- en honkbalvelden wel gebruikt worden, omdat de competities daar in de zomer gewoon doorlopen. Zowel de gemeente Vlaardingen als het sportbedrijf in Schiedam laten weten dat er van een speelverbod in de gemeentes nog geen sprake is en dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden. En bij 3 Amerikaanse aanvallen op Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 burgers omgekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een rapport van het Pentagon dat het jaarlijks moet delen met het congres. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen bij aanvallen in Jemen. De VS bombardeerde de Houthis daar meermaals nadat die schepen in de Rode Zee hadden beschoten uit solidariteit met de Palestijnen. De militie mengde zich in maart in de oorlog in het Midden-Oosten. De Houthis zijn tegen de invloed van Israël en de VS in de regio. En dan nog het weer, zon overgoten. Vanochtend is het fris, maar de temperatuur duikt al snel boven de 20 graden. Later loopt de temperatuur nog op naar 31 graden. Vanavond en vannacht helder met een lichte sluierbewolking. Koelt dan af naar 16 graden. En morgen opnieuw veel zon met een maximum van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren, zoals vleermuizen, huismussen...

0: en gierzwaluwen in Scholevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is weer een stuk warmer dan de afgelopen dagen. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Ook vanavond tijdens de zonsverduistering is het helder. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en de maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. Ook de nacht van donderdag en vrijdag verloopt vrij warm met een minimumtemperatuur rond de 18 tot 19 graden. En vrijdag overdag gaat de wind om naar een westelijke richting. Maar dat heeft voor de temperatuur nog weinig invloed. Want bij veel zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 32 tot 33 graden. Op zaterdag gaat de wind uit het noorden waaien en dan wordt er minder warme lucht aangevoerd. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 25 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden. Begin volgende week licht wisselvallig met temperatuur rond de 22 graden en lokaal kans op een enkele regenbui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Filip van Ens met het Radio Rijnmond Nieuws. Naast de rechtbank Rotterdam zijn ook de gebouwen van het UWV op de Laan op Zuid en de GGZ-reclassering 4-voor op de Westerstraat beklad. Op een rolluik en de voorgevel van de rechtbank staat met rode verf het woord pedofiele gespoten. Op meerdere plekken op het pand staat 282SR geschreven. Dat kan doelen op wetsartikel 282 van het wetboek van strafrecht. Dat beschrijft dat iemand niet tegen zijn wil mag worden opgesloten, vastgehouden of verhinderd om weg te gaan. Ook op de gebouwen van het UWV en de reclassering staan volgens de woordvoerder van de politie soortgelijke teksten. Het is nog onduidelijk waarom de gebouwen beklad zijn. De politie bekijkt de bewakingsbeelden. En de politie is op zoek naar de man die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van een vrouw op zaterdag 6 juni in de buurt van het Zuiderpark. Op beelden is te zien dat de vrouw door de man wordt aangesproken op de Paul Krugerstraat en vervolgens met hem meeloopt in de richting van het Zuiderpark. Volgens de politie gebeurt dat onder dwang. Opvallend is dat een wandeling van de Paul Krugerstraat naar het Zuiderpark 40 minuten duurt. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de man. En de gemeente Maassluis heeft sportverenigingen in de gemeente een speelverbod opgelegd voor de natuurgrasvelden. Sinds vorige week mag op last van het Hoogheemraadschap niet meer gesproeid worden met oppervlaktewater. Om de velden te kunnen beschermen mag er niet meer op getraind of gespeeld worden, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ook in Schiedam en Vlaardingen ontstaan problemen. De grasvelden zijn daardoor, terwijl de cricket- en honkbalvelden wel gebruikt worden, omdat de competities daar in de zomer doorlopen. Zowel de gemeente Vlaardingen als het sportbedrijf in Schiedam laten weten dat er van een speelverbod in de gemeentes nog geen sprake is en dat de situatie nauwlettend in de gaten gehouden wordt. En de brandweer is zeker nog de hele week aan het nablussen bij de brand in Noord-Limburg. Dat zegt de veiligheidsregio. Vorige week werd het zijn brandmeester gegeven, maar de natuurbrand is nog altijd niet onder controle. De grote brand bij Oostrum heeft verwoestende gevolgen gehad, vooral voor de jeneverbesstruiken in het gebied. Er zijn er duizenden verloren gegaan. In en rond Venray kunnen mensen de komende dagen nog last hebben van rook- en geuroverlast. En dan nog het weer. Het is zonovergoten. Later vandaag loopt de temperatuur op naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht is het helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum temperatuur van 31 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van woensdag 12 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is weer een stuk warmer dan de afgelopen dagen. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Ook vanavond tijdens de zonsverduistering is het helder. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en de maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. Ook de nacht van donderdag en vrijdag verloopt vrij warm met een minimumtemperatuur rond de 18 tot 19 graden. En vrijdag overdag gaat de wind om naar een westelijke richting. Maar dat heeft voor de temperatuur nog weinig invloed. Want bij veel zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 32 tot 33 graden. Op zaterdag gaat de wind uit het noorden waaien en dan wordt er minder warme lucht aangevoerd. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 25 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden. Begin volgende week licht wisselvallig met temperatuur rond de 22 graden en lokaal kans op een enkele regenbui.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Naast de rechtbank Rotterdam zijn ook de gebouwen van het UWV op de Laan op Zuid en de GGZ-reclassering 4-4 op de Westerstraat in Rotterdam beklad. Op een rolluik en de voorgevel van het rechtbankgebouw staat met rode verf het woord pedofiele gespoten. Op meerdere plekken op het pand staat 282 SR geschreven. Dat kan doelen op wetsartikel 282 van het wetboek van strafrecht. Dat beschrijft dat iemand niet tegen zijn wil mag worden opgesloten, vastgehouden of verhinderd om weg te gaan. Ook op de gebouwen van het UWV in de reclassering staan soortgelijke teksten, zegt een woordvoerder van de politie. Het is nog onduidelijk waarom de gebouwen zijn beklad. De politie bekijkt de bewakingsbeelden. En op de Algera-brug zijn de afgelopen dagen meerdere motorrijders beboet omdat ze over het fietspad reden. De brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is dicht voor onderhoud. Motorrijders denken de afsluiting te omzeilen door het fietspad stiekem te pakken. Volgens de wijkagent hebben 7 motorrijders een boete van €190 mogen ontvangen voor het rijden op een plek waar dat niet mag. Ook ging er een bestuurder aan de kant van Krimpen op de bon die het inrijverbod negeerde. Daarnaast kreeg hij ook nog een boete voor het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaar. De politie laat weten dat er gedurende de afsluiting gecontroleerd zal worden. En het gaat goed met de ABN AMRO. De bank heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer winst geboekt. De bank verstrekte onder andere meer hypotheken en leningen aan bedrijven. ABN moest tijdens de kredietcrisis nog worden gered van de ondergang. De staat heeft daarvan nog een rekening van ruim €780 miljoen openstaan. En nu het met de bank veel beter gaat, is het misschien mogelijk om het geld van de nationalisatie terug te verdienen. ABN maakte ook meer winst door te snijden in de kosten. De bank is bezig met een grote reorganisatie. En de KNVB heeft 24 NAC-supporters een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van de club tegen SC Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor het einde definitief gestaakt nadat er opnieuw brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Rond de wedstrijd werden 11 mensen aangehouden. En dan nog het weer. Zon overgoten. De temperatuur stijgt naar maximaal 31 graden. Vanavond en vannacht helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is weer een stuk warmer dan de afgelopen dagen. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Ook vanavond tijdens de zonsverduistering is het helder. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en de maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. Ook de nacht van donderdag en vrijdag verloopt vrij warm met een minimumtemperatuur rond de 18 tot 19 graden. En vrijdag overdag gaat de wind om naar een westelijke richting. Maar dat heeft voor de temperatuur nog weinig invloed. Want bij veel zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 32 tot 33 graden. Op zaterdag gaat de wind uit het noorden waaien en dan wordt er minder warme lucht aangevoerd. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 25 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden. Begin volgende week licht wisselvallig met temperatuur rond de 22 graden en lokaal kans op een enkele regenbui.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Philip van Es met de Radio Rijnmond Nieuws. Het treinverkeer tussen Delft en Schiedam heeft vanochtend enige tijd stilgelegen door een koe. De koe was door onbekende oorzaak op het spoor beland. De politie en ProRail zijn meer dan een uur bezig geweest om de koe van de rails af te krijgen. Omdat de treinen heel traag passeerden, bleven de spoorbomen op de Kandelaarweg in Schiedam dicht. Waardoor de koe naast vertraging voor de trein ook een verkeersopstopping veroorzaakte. Ondertussen is het treinverkeer gewoon weer hervat en is de koe weer terug in de wei. En de N59 bij Den Bommel is afgesloten vanwege een bermbrand, zo meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand is ondertussen brandmeester. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is een stuk berm van 50 bij 10 meter in brand gevlogen. Door de afsluiting is er een flinke file ontstaan. Zodra de brand weer klaar is met nablussen, kan de weg weer open. En op de Algera-brug zijn de afgelopen dagen meerdere motorrijders beboet omdat ze het fietsen over het fietspad reden. De brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is dicht voor onderhoud. Daardoor ontstaat er verkeersoponthoud. Motorrijders denken de afsluiting te kunnen omzeilen door over het fietspad heen te rijden. En volgens de wijkagent aan de kant van Capelle hebben 7 motorrijders een boete van €190 per stuk mogen ontvangen voor het rijden op een plek waar dat niet mag. Ook een bestuurder aan de kant van Krimpen ging op de bon, maar dit keer met zijn auto. Hij negeerde een inrijverbod. Daarnaast kreeg hij ook nog een boete voor het negeren van aanwijzingen van de verkeersregelaar. De politie laat weten dat er gedurende de afsluiting gecontroleerd zal worden op verkeersovertredingen. En Staatsbosbeheer heeft per direct een verbod afgekondigd voor het barbecue in recreatiegebied de Rottermeren, aan de kant van Nesselanden en Zevenhuizen. Komt vanwege de aanhoudende droogte. Staatsbosbeheer probeert te voorkomen dat er zo in het gebied een natuurbrand uitbreekt. Voor de regio is namelijk fase 2 voor natuurbranden afgegeven, waardoor het risico op een brand groter is. Bij de toegangswegen tot het gebied worden extra borden geplaatst om bezoekers op de hoogte te stellen van het verbod. En dan nog het weer. Het is zonovergoten. De temperatuur stijgt naar een maximum van 31 graden. Vanavond en vannacht is het helder met lichte sluierbewolking. Het koelt af naar 16 graden. Morgen opnieuw veel zon met een maximum van 35 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is weer een stuk warmer dan de afgelopen dagen. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Ook vanavond tijdens de zonsverduistering is het helder. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en de maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. Ook de nacht van donderdag en vrijdag verloopt vrij warm, met een minimumtemperatuur rond de 18 tot 19 graden. En vrijdag overdag gaat de wind om naar een westelijke richting, maar dat heeft voor de temperatuur nog weinig invloed, want bij veel zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 32 tot 33 graden. Op zaterdag gaat de wind uit het noorden waaien en dan wordt er minder warme lucht aangevoerd. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en er is een kleine kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur is zondagmiddag rond de 25 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden. Begin volgende week licht wisselvallig met temperatuur rond de 22 graden en lokaal kans op een enkele regenbui.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Voorne aan Zee komt met een rookverbod in gebieden waar natuurbranden kunnen ontstaan. Vanaf nu mag het tot 1 november niet worden gerookt in bossen, op heide- en veengronden en in duingebieden. Ook is er een rookverbod in een straal van 30 meter rond die gebieden. De gemeente neemt de maatregel op in de algemene plaatselijke verordening. Daar stond al in dat mensen aan het strand of langs duingebieden geen barbecue, fakkels of vuurkorven mogen aansteken. Eerder vandaag werd al bekend dat Staatsbosbeheer per direct een verbod heeft afgekondigd op barbecuen in recreatiegebied Rottemeren. Bij Bleiswijk is dat vanwege de aanhoudende droogte. Schoonmakers zijn druk bezig om de bekladdingen weg te halen van meerdere panden in Rotterdam, waaronder de rechtbank en het kantoor van het UWV. Vannacht hebben onbekende teksten geklad op zeker 4 gebouwen aan de Kop van Zuid en de Westerstraat. Er staan teksten op als pedofiele en 282 SR, wat mogelijk verwijst naar een verbod in het strafrecht op ontvoeringen. Wie of wat er achter de bekladdingen zit is onduidelijk. De politie bekijkt de camerabeelden nog. De rechtbank heeft aangifte gedaan van de bekladdingen. Meer dan 20 mensen hebben zich gemeld bij een nieuw bewonersinitiatief voor het behoud van dierenweide Het Sparretje in Maassluis, schrijft Omroep WOS. De toekomst van Het Sparretje is onzeker. De stichting achter de dierenweide kampt met onder andere een tekort aan vrijwilligers. De mensen die zich nu hebben gemeld willen onderzoeken wat ze zelf kunnen doen. En dan gaat het niet alleen om vrijwilligerswerk, maar ook om het vragen van financiële bijdrage aan bewoners of bedrijven. Het weer, veel zon vandaag, droog, maximum temperatuur rond de 30 graden. Vanavond en vannacht lichte sluierbewolking, dan koelt het af naar 16 tot 19 graden. Morgen is het heet, veel zon, temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde

stuk warmer dan de afgelopen dagen. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Ook vanavond tijdens de zonsverduistering is het helder. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en de maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. Ook de nacht van donderdag en vrijdag verloopt vrij warm, met een minimumtemperatuur rond de 18 tot 19 graden. En vrijdag overdag gaat de wind om naar een westelijke richting, maar dat heeft voor de temperatuur nog weinig invloed. Want bij veel zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 32 tot 33 graden. Op zaterdag gaat de wind uit het noorden waaien en dan wordt er minder warme lucht aangevoerd. We krijgen een afwisseling van zon en wolken en er is een kleine kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 25 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden. Begin volgende week licht wisselvallig met temperatuur rond de 22 graden en lokaal kans op een enkele regenbui.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Schiedam heeft meer dan 100.000 illegale sigaretten onderschept. Agenten vonden de peuk in een busje in Schiedam-Noord. Wanneer en waar precies, kan de politie niet zeggen. De bestuurder van het busje probeerde nog weg te vluchten, maar is aangehouden, meldt Omroep 2. De douane heeft naderhand nog 2 mensen opgepakt voor het overtreden van de accijnswet. Schoonmakers zijn bezig om de bekladdingen weg te halen van meerdere panden in Rotterdam, waaronder de rechtbank en het kantoor van het UWV. Vannacht hebben onbekende teksten gespoten op zeker 4 gebouwen aan de Kop van Zuid en de Westerstraat. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR, wat mogelijk verwijst naar een verbod in het strafrecht op ontvoeringen. Wie of wat er achter de bekladdingen zit is nog onduidelijk. De politie bekijkt nog camerabeelden. De rechtbank heeft aangifte gedaan van de bekladdingen. Premier Jette heeft een werkbezoek gebracht aan de Rotterdamse haven. Daar heeft hij zich bij APM-terminals onder meer laten bijpraten over de problemen van de binnenvaart, nu het zo droog is en er minder gevaren kan worden. Ook sprak hij met havenbazen over hoe lastig zij het vinden om te investeren in de haven. Op tafel lagen ook plannen waarmee het Rijk samen met havenbedrijven projecten van de grond probeert te krijgen. En aan het eind van zijn bezoek keek Jette nog bij een fabriek in aanbouw voor groene waterstof. Dieven zijn bij een inbraak in de hervormde kerk in Klaaswaal niet veel verder gekomen dan de snoeppot. Gisterochtend vroeg gooiden ze 2 ruiten in van de kerk aan de Kerkstraat. Het ging om ramen van het bijgebouw. Binnen vonden ze niet de collecteopbrengst, geen avondmaalzilver of een kostbare statenbijbel. De kerk ontdekte wel dat er iets was meegenomen, want de snoepvoorraad bleek flink uitgedund. De dieven staan mogelijk op camerabeelden. De politie bekijkt die nog. Het weer, veel zon, droog, maximum temperaturen rond de 30 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht dan hebben we lichte sluierbewolking. Het koelt af tot 16 tot 19 graden. Morgen hebben we een hete dag met veel zon en temperaturen dan tussen de 31 en
2: 30. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven. Bij Meersen een ongeluk. Vertraging bijna een half uur en er staat zo'n 10 kilometer file. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Weidewormen en Avenhoorn 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwster Plantage. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was vanmiddag een autobrand. Een vrachtwagen is daar uitgebrand. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Vandaag schijnt de zon weer volop, er is nauwelijks bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De aangevoerde lucht is weer een stuk warmer dan de afgelopen dagen. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar zo'n 29 tot 30 graden. Ook vanavond tijdens de zonsverduistering is het helder. De minimumtemperatuur gaat vannacht terug naar ongeveer 16 graden. En morgen wordt met een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt volop en de maximumtemperatuur kan uitkomen rond de 33 tot 34 graden. Ook de nacht van donderdag en vrijdag verloopt vrij warm met een minimumtemperatuur rond de 18 tot 19 graden. En vrijdag overdag gaat de wind om naar een westelijke richting. Maar dat heeft voor de temperatuur nog weinig invloed. Want bij veel zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 32 tot 33 graden. Op zaterdag gaat de wind uit het noorden waaien en dan wordt er minder warme lucht aangevoerd. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. En er is een kleine kans op een lokale bui. De maximumtemperatuur zondagmiddag rond de 25 graden. Op zondag blijft op de meeste plaatsen droog. Een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 23 tot 24 graden. Begin volgende week licht wisselvallig met temperatuur rond de 22 graden en lokaal kans op een enkele regenbui.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 80 kilometer file in totaal op dit moment. De meeste vertraging en opvallende files op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort West gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. De A2 Belgische grens richting Eindhoven. Ook daar een ongeluk. Bij Meersen is dit gebeurd. Er staat 10 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. Dan een vrachtwagen met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Burgerveen. Rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een 32-jarige Rotterdammer opgepakt voor de bekladdingen vannacht in Rotterdam en Utrecht. Op gerechtsgebouwen en panden van justitie in beide steden zijn teksten gespoten als pedofielen en 282 SR, wat mogelijk een verwijzing is naar een artikel in het strafrecht waarin een verbod staat op ontvoeringen. In Rotterdam zijn nog bekladdingen aangebracht op het gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en een zorginstelling aan de Westerstraat. De man die nu is opgepakt zou vannacht in Utrecht zijn begonnen met zijn vandalisme en daarna in Rotterdam zijn doorgegaan. Over zijn motief kan de politie nog niks zeggen. De brandweerman die vorige week zwaar gewond was geraakt tijdens het bestrijden van de duinbrand in Oudorp is overleden. De vrijwilliger van de Olympiakazerne in Sommelsdijk was aangereden door een brandweerauto tijdens het blussen van de brand afgelopen donderdag. De traumahelikopter moest eraan te pas komen waarna de brandweerman naar het ziekenhuis is gebracht. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat hij aan zijn verwonding is bezweken. Bij het bestrijden van de duinbrand vorige week aan het Oosterduinpad in Oudorp waren veel korpsen betrokken. Ook is een blushelikopter van Defensie ingezet. Er ging uiteindelijk zo'n 2000 vierkante meter duingebied verloren. De politie in Schiedam heeft meer dan 800.000 illegale sigaretten onderschept. Agenten vonden de peuken in een busje in Schiedam-Noord. Wanneer en waar precies kan de politie niet zeggen. De bestuurder van het busje probeerde nog te vluchten, maar is aangehouden. De douane heeft naderhand nog twee mensen opgepakt voor het overtreden van de accijnswet. De 64-jarige Brit Andy Green heeft een nieuw snelheidsrecord gevestigd. Dit keer met een auto op waterstof. De voormalig piloot haalde 654 km per uur. Die snelheid is een gemiddelde van twee ritten op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah. Het vorige record met een waterstofverbrandingsmotor was 299 km per uur. Maar dat record is al meer dan 20 jaar oud. Green ging eerder als eerste mens met een auto door de geluidsbarrière. Hij reed toen met een auto met straalaandrijving 1228 km per uur. Het weer, veel zon, droog, 30 graden. Vanavond en vannacht lichte sluierbewolking en dan koelt het af tot zo'n 16 à 19 graden. Morgen is het heet, veel zon, temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Een bergbrand op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Sabina. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging ruim een half uur. En dan nog een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechte rijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: sweet heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van

0: winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Kapelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Het was vandaag een warme en zonnige dag. De temperatuur liep op naar zo'n 29 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond tijdens de zonsverduistering is er vrijwel geen bewolking, zodat die prima te volgen zal zijn. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 16 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt uitbundig en dankzij die uitbundige zonneschijn kan het zo'n 33 tot 34 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het dan af naar ongeveer 19 graden. En vrijdag overdag opnieuw veel zon, een paar sluierwolken. En de maximumtemperatuur kan nog uitkomen rond de 33 graden. Op zaterdag gaat de wind draaien naar een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En later op de dag mogelijk wat regen of een enkele bui. Bij een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. En ook maandag is het licht wisselvallig met kans op enkele buien, een zwakke wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vooral wat korte files op dit moment en een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Dinteloord 5 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. Er is daar een bermbrand aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes gebeurde een ongeluk vanmiddag. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de N280 Roermond richting Weert. Verkeer van de designer outlet van Roermond naar Hoorn. 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Directeur Anje Littooi van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de brandweerman die zwaar gewond raakte bij de duinbrand in Oudorp. Het slachtoffer was vorige week donderdag aangereden door een brandweerauto. Vanochtend bezweek de man in het Erasmus MC. De man was een brandweerman in hart en nieren, schrijft Littooi op LinkedIn. En zijn gedachten gaan uit naar de familie en het korps van Middelharnis Sommelsdijk, waar de man als vrijwilliger actief was. Bij het bestrijden van de duinbrand vorige week aan het Oosterduinpad waren veel korpsen betrokken. Er is ook een blushelikopter van Defensie ingezet en er ging uiteindelijk zo'n 2000 vierkante meter duingebied verloren. De politie heeft een 32-jarige Rotterdammer opgepakt voor de bekladdingen vannacht in Rotterdam en Utrecht. Op gerechtsgebouwen en panden van justitie in beide steden zijn teksten gespoten als pedofiele en 282 SR. Mogelijk een verwijzing naar een artikel in het wetboek van strafrecht. In Rotterdam zijn ook nog bekladdingen aangebracht op het gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en een zorginstelling aan de Westerstraat. De man die nu is opgepakt zou vannacht in Utrecht zijn begonnen met zijn vandalisme en daarna in Rotterdam zijn doorgegaan. Over zijn motief kan de politie nog niks zeggen. Een Ierse investeringsmaatschappij heeft belangstelling voor de failliete Nederlandse fietsenfabrikant Axel. Het moederbedrijf achter de merken Batavus, Sparta, Koga en Babbel ging gisteren op de fles. Het bedrijf dat een bot overweegt is Quanta Capital, het bedrijf van de Ierse oudwielrenner Mel Sutcliffe. Hij was als renner actief in de jaren 80 en 90 en daarna begon hij een fietsenwinkelketen. Of de doorstart een kans maakt, onderzoeken de curatoren van Axel nog. En aan de zuidkust van Ierland is een man gebeten door een haai. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de BBC zat de man met vier anderen in een kleine boot op enkele kilometers uit de kust bij Ramhead. De opvarenden waren in de problemen gekomen toen het weer plotseling veranderde. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. In 2018 was ook al een man gebeten bij Ierland door een haai. Toen ging het om een visser die aan het werk was. Het weer, het is nu nog zonnig, droog en 30 graden. Vanavond en vannacht lichte sluierbewolking. Dan koelt het uiteindelijk af naar 16 tot 19 graden. Morgen is het heet, veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 80 kilometer file met de meest oponthoud op de volgende wegen. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A9 Diemen Amstelveen. Daar ook een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstok is dicht. De vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere. Daar is de weg weer vrij tussen Hilversum en Eemnes na een eerder ongeluk. Er staat nog wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Het was vandaag een warme en zonnige dag. De temperatuur liep op naar zo'n 29 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond tijdens de zonsverduistering is er vrijwel geen bewolking, zodat die prima te volgen zal zijn. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 16 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt uitbundig en dankzij die uitbundige zonneschijn kan het zo'n 33 tot 34 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het dan af naar ongeveer 19 graden. En vrijdag overdag opnieuw veel zon, een paar sluierwolken. En de maximumtemperatuur kan nog uitkomen rond de 33 graden. Op zaterdag gaat de wind draaien naar een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En later op de dag mogelijk wat regen of een enkele bui. Bij een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. En ook maandag is het licht wisselvallig met kans op enkele buien, een zwakke wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging een kwartier. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht met een kwartier op onthoud. En dan is het in met name Noord-Holland erg druk op de wegen naar de kust. De N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Bloemendaal zo'n 2 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met ook daar bijna 3 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
3: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn. De mannen uit Rotterdam en Maassluis worden verdacht van seks met minderjarige cliënten tijdens een nachtdienst afgelopen november. De 2 zeggen dat de slachtoffers van 14 en 15 jaar met de seks hadden ingestemd. Maar justitie spreekt van seksuele uitbuiting van kwetsbare meisjes. De rechtbank in Den Haag doet over 2 weken uitspraak. Ook burgemeester Schouten van Rotterdam heeft haar medeleven betuigd aan de nabestaanden van de brandweerman. Die is overleden na de duinbrand in Nauwdorp. Schouten is als burgemeester voorzitter van de veiligheidsregio waaronder de brandweer valt. Ze heeft ook haar dankbaarheid overgebracht aan de familie voor de inzet van de vrijwillige brandweerman van het korps Middelharnis-Sommelsdijk. Het slachtoffer was vorige week donderdag tijdens zijn inzet in Nauwdorp aangereden door een brandweerauto. En vanochtend bezweek de man aan zijn verwonding in het Erasmus MC. Ook de directeur van de veiligheidsregio heeft gereageerd en hij noemt de man een brandweerman in hart en nieren. Bij het bestrijden van de duinbrand vorige week aan het Oosterduinpad in Nauwdorp waren veel korpsen betrokken. Er is ook een blushelikopter van Defensie ingezet en er ging uiteindelijk zo'n 2000 vierkante meter duingebied verloren. In een kliniek voor criminelen met een psychische stoornis in Portugal is in september nog een sociotherapeut mishandeld door een patiënt. De behandelaar liep een tand door zijn lip op, had gekneusde ribben en zag over zijn hele lichaam bont en blauw. De rechtszaak tegen de 25-jarige verdachte was vandaag, maar die vond plaats achter gesloten deuren. Dat is bijzonder, want rechtszaken zijn in principe openbaar. Nu werd een uitzondering gemaakt vanwege de psychische toestand van de verdachte. Het weer, veel zon, droog. Maximum temperatuur vanavond nog tussen rond de 30 graden. Vanavond en vannacht lichte sluierbewolking en dan koelt het uiteindelijk af tot een graad of 16. En dan wordt het morgen een hete dag met veel zon. Temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files nog op dit moment. Op het begin de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is daar dicht, vertraging 20 minuten. De A9, Amstelveen-Alkmaar. Ook daar gebeurde een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid. De weg is vrij, maar de vertraging ook nog een kwartier. A44 dan, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Kaagdorp een ongeluk. De weg is zelfs dicht op dit moment. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tenslotte is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 bijvoorbeeld, Haarlem richting Zandvoort. Voor het circuit 8 kilometer met ruim een uur oponthoud. En de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat zijn allemaal mensen die naar de zonverduistering willen gaan kijken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa! Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dit is Radio Kapelle met het programma Amigos de Parade van de Spaanstalige Sterren. Lluvia is een melodieus en romantisch nummer van Ricky Martin en Arcángel. Een mix van pop en urban muziek die ook nodig om te dansen en te dromen. Lluvia is una canción melodiosa, romántica, interpretada por Ricky Martin y Arcángel. Una fusión de pop y urbano que te invita a bailar.

Dit is Radio Capelle met het programma Amigos Muziek heeft de kracht om tranen te laten vloeien, om te laten lachen en is een directe verbinding met de herinnering in je hart. La cantautora Sara Sosa interpreta como nadie esta hermosa canción, el título Pero te extraño, de dochter van José. José kan ook goed zingen dit keer met dit liedje. Pero te extraño, ik mis jou.

0: echt geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Lo arriesgo todo y riskeer alles is een Spaanstalige single van Bruno Mars. Is een romantische en intense balada waarin jij zingt dat alles over heeft voor liefde. Lo arriesgo todo es la primera grabación de estudio oficial de Bruno Mars en español. Esta canción rinde homenaje al género del bolero. Lo arriesgo todo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Waar het maar kan, zitten mensen klaar voor de zonsverduistering die komend uur rond 7:15 op zijn volst zal zijn. Onder andere op de Laurenskerk in Rotterdam is het druk. De toren is daar speciaal open om vanaf grote hoogte naar de zonsverduistering te kunnen kijken. De Bayardier luistert het dan op met toepasselijke nummers als Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler en Here Comes the Sun van de Beatles. In het noorden van Siberië is de volledige zonsverduistering als eerste begonnen. Om 7:02 onze tijd. Plaatselijk was het daar 7:00 AM. Maar boven de poolcirkel schijnt de zon dan nog. In ons land is de verduistering niet volledig. Om 7:11 is het hoogtepunt bereikt en dan is 90% van de zon bedekt. Justitie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten van een jeugdinstelling in Alphen aan de Rijn. De mannen uit Rotterdam en Maassluis worden verdacht van seks met minderjarige cliënten tijdens een nachtdienst afgelopen november. De twee zeggen dat de slachtoffers van 14 en 15 jaar met de seks hadden ingestemd. Maar justitie spreekt van seksuele uitbuiting van kwetsbare meisjes. De rechtbank in Den Haag doet over 2 weken uitspraak. Bedrijven als Bol.com en brillenketen Ace & Tate hebben nog altijd last van de hack bij een partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten. Wie bijvoorbeeld online een bril koopt, moet naar een winkel om hem te halen. Bij Bijkorf ligt de webshop helemaal stil. Klanten die daar voor de hack al hadden besteld, krijgen hun producten pas volgende maand, zegt RTL Nieuws. De precieze schade houden de bedrijven geheim, zo schrijft RTL. Ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hek. Die braken op 1 augustus in bij Seva, dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt bij de hek is nog niet bekendgemaakt. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast, zodat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit van nu kan Israël dus nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht is er wat lichte sluierbewolking. Dat mag de pret van de zonsverduistering overigens niet drukken. Het koelt af tot 16 graden. Morgen is het heet, veel zon, temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Taste of Music hier bij Radio Capelle. We hebben weer een prachtig programma samengesteld in aflevering 802 alweer. En zo openen wij met Ron Sexsmith, met House of Love. En waarvoor draaiden wij deze muziek van deze geweldige Canadese muzikant? Omdat hij 16 augustus in Amsterdam speelt in de Paradiso. En dit nummer kwam van zijn laatste album, Hangover Terrace. Wederom weer een prachtig album. En ja, hij heeft fans, onder andere Elvis Costello is groot fan van Ron Sexsmith. Ja, we hebben nog meer is andere prachtige muziek. En allerbelangrijkste, we hebben ook weer live muziek van Alfons van Zinnig Grote Podium. Deze week wordt het verzorgd door Willow the Whisperer. En daar gaan we alles te weten over komen. Van waar de naam. En dat soort dingen allemaal. En daaromheen draaien we ook mooie muziek. Zo gaan we nu iets draaien uit Ierland. En dat is een band die heet Madra Salach. Iets van vuile hond of zoiets betekent. Of zwarte hond. En het is een populaire band aan het worden op de festivals. Want ze maken heerlijke muziek. Goed geïnspireerd door onder andere de Pokes. Maar dan weer toch wel op een eigen tijdse manier. Into the Great Wide Open. Daar gaan ze optreden. En dat is op 28 augustus op het prachtige eilandje Vlieland. En dan ja, moet je weer even wachten. En dan 19 september spelen ze in de Echo in Utrecht. En ja, ze pendelen een beetje heen en weer van Engeland en Ierland. En dan weer naar het vasteland. Maar voorlopig zijn dat de twee optredens die ze hebben staan van deze band. Van het EP die ze eerder dit jaar hebben uitgebracht, gaan we luisteren naar het nummer Blue and Gold van Madra Salach.

ga ik er dan doen? Is het anders dan dat het hier is? Anders ook dan toen.

Ja, prachtige muziek zo op zo'n donkere woensdagavond hier in Capelle. Want ja, de zon is bijna weg door de eclipse, want het wordt donker in de studio. Het was de prachtige muziek van Lucky Fonse III, Otto Wiggers. Die heeft een prachtig liedje gemaakt, Moederland. En ja, dat komt van zijn album De Zachte Krachten. Hij gaat ook her en der optreden. En dat doet hij op Vlieland, Into the Great White Open, ook op dan 29 augustus. Dan gaat hij een clubtour doen. Dat gaat van Middelburg naar Deventer, de Tolhuistuin. En hij komt ook naar Rotterdam. En eentje is al uitverkocht op 19 december, de 20 december. Daar zijn nog kaartjes voor. En daarvoor hoor je Madra Salach uit Ierland. En zij komen ook naar het festival op Vlieland, Into the Great White Open. Alleen een dag eerder dan Lucky Fonse. En later spelen ze nog in Utrecht in de Echo. En dat is op 19 september. Vorig jaar heb ik haar gezien op Left of the Dell Festival. Daar was Madra Salach ook. Die heb ik toen helaas gemist. Dat was Prem. En ja, ze maakte prachtige muziek. Ze heeft toen een album uitgebracht. En dat heet System. En toen dacht ze van, het loopt zo goed. We brengen het ook op cd uit. Er was blijkbaar vraag naar. En vorig jaar heb ik een vinyl van haar gekocht. En het was prachtige muziek. We hebben toen ook regelmatig gedraaid. En Prem die gaat ook optreden in Nederland. En dat doet zij ook. Even kijken. Ja, je kan op 2 september. Dan moet je wel naar Brussel. Botaniek in Brussel. En dan Misty Fields Festival is op 12 december. In een prachtige plaatsje Heusden. Dan ook nog Leffingen-Leuren Festival. Dat is in België in Middelkerk. En dan gaat ze naar Amerika. Van Prem gaan we draaien naar het nummer en dat heet My Side.

0: Ja, je hoorde de Amerikaanse band Channel Beats met Dust in the Wind. Komt van het album Your Day Will Come. En dat is het album van de week hier bij Taste of Music. Het is het tweede album van deze Amerikaanse band. Ze komen uit Minnesota. En eigenlijk is de belangrijkste man van deze band, dat is Shane Lavers. En je kan ze ook zien in Nederland, de Tolhuistuin, op 26 oktober. En dan kan je de muziek van hun aanschouwen. Prachtige muziek. Een beetje elektronica, een beetje folk, een beetje van alles door elkaar. Maar heerlijke muziek. En daarvoor hoorde je Pram met My Side. En dat is de favoriet van Ron. Die wil het graag in zijn, als hij jarig is, een tuinconcertje. Dus dat gaan we denk ik wel regelen. Ze komt naar het Misty Fields Festival. En dat doet ze op 12 september. En dat is in het prachtige plaatsje Heusden. We gaan naar het belangrijkste van deze week. En van eigenlijk elke week bij Taste of Music. En dat is het live gedeelte. En deze week hebben we ook weer een muzikale gast. En ze staat tegenover me. Ze maakt muziek onder de naam Willow the Whisperer. Maar ze heet Noah. Welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Willow the Whisperer. Van waar de naam en hoe lang maak je al muziek onder die naam?
1: Onder die naam maak ik ongeveer nu 7 jaar muziek. Het is een naam dat uit het Schotse folklore komt. Ik ben ook traditionele Schotse verhalenverteller. En Willow the Wisp is een dwaallichtje. En een whisperer is iemand die verhalen vertelt. En daardoor ook Will of the Whisper.
0: Ja, ik ben een soort vertellend dwaallichtje.
1: Zo is dat.
0: Ja. En ongeveer 7 jaar doe je dat.
1: Ja.
0: Dus neem je mij aan dat je al heel veel liedjes hebt geschreven.
1: Ja, ik heb nu 1 EP officieel uit. Die heet Smack. En dat is over de geschiedenis van lippenstift. Maar ik schrijf al sinds ik 15 ben, schrijf ik al liedjes. En sommige zet ik dan op YouTube en sommige niet. En sommige gaan never nooit niet naar buiten komen. Maar ik doe het al heel lang. En ik heb nu ook genoeg nieuwe nummers geschreven dat er in oktober een nieuw album gaat verschijnen. Dus daar ga ik ook wel wat van spelen.
0: Hey, en dat nieuwe album, heb je dat helemaal zelf gedaan of heb je ook hulp gekregen?
1: Ik heb altijd hulp. Sowieso gewoon support is altijd fijn. Maar dit heb ik allemaal zelf opgenomen. En ik ben er nu mee bezig om het zelf te produceren. Maar ik heb ook allemaal mensen die mij daar tips over geven. En dat vind ik altijd heel fijn. En extra muzikanten. Ik heb een vriendin die gaat viool spelen erop. En mensen die extra gitaar en drums. Dat kan ik allemaal niet zelf.
0: Nee. Dus, de liedjes die je schrijft, zijn ze autobiografisch of helemaal niet?
1: Nee. Hangt er vanaf. Ik heb, zoals ik zeg, het eerste album is zeker helemaal niet autobiografisch. Dat gaat echt over allemaal verhalen uit de geschiedenis. En het tweede album ook. Maar ik merk dan wel als muzikant dat het niet autobiografisch is. Want er zit toch altijd een beetje van jezelf. En daar kan je niet omheen. Dus er zit wel een beetje van mezelf erin. Maar ik schrijf heel graag conceptnummers en conceptmuziek. En dat is ook omdat ik verhalenverteller ben. Dus ik vertel ook dan heel graag verhalen. Ja. En dat zit centraal.
0: Hey, en we hadden het van tevoren even gesproken. Je hebt tot je 11e in Schotland gewoond.
1: Ja, klopt.
0: En je hebt ook nog even 3 jaar in Wales gewoond.
1: Ja.
0: Zijn die periodes jou ook beïnvloed om een liedje daarover te schrijven?
1: Oh, zeker. Zeker. Er is sowieso zit er op het nieuwe album een liedje over een Welsh verhaal. En ook over wat Schotse verhalen. Dat zit zo dan diep in je. Dat die verhalen die blijven maar naar boven komen. En zeker in al die Keltische landen. Dus ook Ierland. Maar Schotland en Wales sowieso. Dat verhaal en dat muziek samenkomt. Dat zit zo in de cultuur daar. Mm-hmm. Dat vind ik zo mooi. En daar speel ik mee.
0: Wie zijn zeg maar jouw muzikale helden? Of wie hebben jou geïnspireerd om de muziek te gaan maken die je hedendaags doet?
1: Nou, als we de top van de lijst beginnen. Mijn eerste muzikale held is Bruce Springsteen. En ik heb nu ook echt wat andere fantastische muzikanten ontdekt natuurlijk. Ik ben ook heel erg groot fan van Mika als popmuzikant. En Frank Turner die zit dan meer in de punk. En dan Grace Petrie die zit meer in de folk. Maar dat toen ik Springsteen ontdekte als verhalenverteller die zo sterk melodieën kon schrijven, maar toch zo intiem een verhaal kon vertellen over zichzelf, dat toen ging er een wereld voor mij open. Hm. En dat ontdekte ik denk ik toen ik 7 was. En die deur is nooit meer dicht gegaan.
0: Nee. En je vertelt, je bent ook verhalenverteller. Zijn er dan ook dingen die je vertelt, zo'n verhaal, die je later gaat omzetten naar een klein liedje?
1: Ja, zeker. Zeker. Het loopt zo erg in mij samen, dat als ik een verhaal aan het schrijven ben om te vertellen, dan zit er heel vaak al muziek bij. Ik heb een podcast geschreven met 22 folkverhalen. En voor ieder verhaal heb ik dus ook een heel klein stukje muziek erbij geschreven. Want ja, dat speelt in elkaar. Dat speelt in elkaar. En dat was heel belangrijk voor mij, dat dat samenkomt. En dat je dat zit dan ook in de, ja, in de folkverhalen van Schotland. Dat je ballads hebt en dat het heel vaak wordt gezongen, in plaats van dat het echt verteld wordt. Dat hoort erbij. Dus dat was belangrijk dat het allebei zo is. En heel veel van de liedjes die op dit album en de vorige album, dat waren eerst dingen dat ik dacht, oh, dat is gewoon leuk. En dan vertel ik heel veel mensen, oh, ik heb een leuk feitje geleerd. En dan langzaam leer ik daar meer over. En dan denk ik, oké, nee, dit wordt nu een nummer. En soms begint het als een gedicht. En dan denk ik, oké, nu bouw ik het uit tot nummer. En soms begint het als een beetje een riedeltje. En dan bouw ik het verhaal eromheen. Het speelt heel erg in elkaar af.
0: En nu heb je in oktober heb je dan een nieuw album.
1: Ja,
0: komt eruit. Ben je dan ook van plan om een releasefeest te geven?
1: Ja, zeker. Op 30 oktober ga ik een releasefeest vieren. Als je daarbij wil zijn, dan volg mij op Instagram. Ik heb het nog niet officieel aangekondigd, maar dat komt wel. We zijn er heel hard mee bezig. Dus,
0: En je weet ook nog niet welke stad?
1: Wordt in Den Haag.
0: Den Haag.
1: Het wordt in Den Haag als alles goed loopt. Fingers crossed. Maar in principe is het in Den Haag. Ook in een hele mooie venue. Een huis van een vriendin van mij, waar ik ook heel veel shows heb gespeeld en gewoon heel belangrijk is voor de groei van mijn carrière in de laatste jaar. En daar wil ik ook gewoon dan vieren dat er nu daaruit een album komt. Ja. Dus dat wordt heel erg leuk.
0: Hey, als jij gezellig door Delft loopt over de Althinkmarkt, komt er dan eerst een melodietje in je op of eerst een tekst? Of is dat echt wisselend?
1: Heel wisselend. Ik ben toch, merk ik, tekstgevoelig. At my core. Dat blijft. Ik ben mijn moeder is dichter. En al mijn hele familie zijn taalmensen. Dus ik blijf toch bij de teksten. Maar ik heb dan wel op een gegeven moment geleerd, oké, maar als je een sterk melodie wil schrijven, dan moet je ook bereid zijn, als de tekst dan niet meer past, als het nummer af is, om hem gewoon weg te gooien.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb heel hard gewerkt zodat mijn melodieën ook sterk overkomen. Maar de teksten blijven toch centraal. En ik speel ook heel graag met woorden en met dubbel entendre en dat allemaal. Dus ja.
0: Hey, en als je album gaat uitkomen, en misschien ook je vorige album, komt het alleen digitaal over? Ben je ook van plan om het op vinyl of cd uit te brengen?
1: Zeker het nieuwe album ben ik van plan om cd te persen. En misschien ook vinyl, maar als het een beetje te betalen is.
0: Plaatje.
1: Ja. Mijn vorige album heb ik zelf gebrand op cd's. Gewoon omdat ik iets nodig had om te verkopen. En daar ben ik eigenlijk wel trots op dat ik dat ook gewoon heb gedaan. En hij ziet er mooi uit. Ik heb er een mooi pakketje van gemaakt. Dus die kan je gewoon kopen bij mij bij shows. Maar volgende album hoop ik dat daar ook een echte persing van komt. Ja. En daar heb ik zin in.
0: Heb je tussen nu en het releasefeest nog andere optredens staan? Of is dat echt je focus nu echt op
1: nee,
0: je release?
1: Nee,

0: fantastisch mailtje gekregen van een marching band uit Amerika. Die hebben ze met z'n allen een mailtje gestuurd daarover. Ik ben cheersen aan het verzamelen. Ik heb een nummer op het tweede album. En dat is een soort van dranknummer. En aan het einde van iedere chorus vraag ik altijd dat het publiek cheers zegt. In zoveel diverse talen als mogelijk. En dat wil ik ook nu op het plaatje zetten.
1: Ja.
0: En dus ik ben cheers aan het verzamelen. En die kan je gewoon naar mij e-mailen.
1: Kijk en, zo.
0: Ja.
1: Hey, als mensen je willen volgen, waar kunnen ze dat allemaal doen?
0: Het beste is op Instagram. Ik vind het een heel vervelend social media app, maar ik gebruik hem wel. Het is gewoon het handigste om informatie snel uit te krijgen. Dus Instagram, Will of the Whisper, één woord. En ik heb ook een nieuwsbrief, die kan je in mijn Instagram vinden. Dat is meestal het beste. Ik stuur denk ik 2 keer, misschien 1 keer per maand een nieuwsbrief uit. En daar staan al mijn optredens en informatie in.
1: Kijk eens aan. Nou, we zijn benieuwd naar je muziek. Ik zou zeggen, loop naar ons waanzinnig grote podium.
0: Let's do it.
1: En dan gaan wij genieten van jouw muziek.
0: Dankjewel.
1: Willow the Whisper. Op Instagram, daar kan je dus alles vinden. Maar ze heeft ook een website, willowthewhisper.com. Daar staat ook wel informatie op. Willow is W-I-L-L-O. En dan The Whisperer. Daar vind je allemaal informatie. En daar staan ook links naar Bandcamp, Spotify. En Noah al zei. En ook een podcast. Instagram, dat is de beste plek waar je alles kan vinden. En dan 30 oktober, dan moet ergens in Den Haag de releasefeest plaatsvinden. Maar dat vind je ook allemaal daar. Wij gaan over naar het waanzinnig grote podium. Ik zou zeggen, niet mee hier live bij Taste of Music van Willow the Whisper.
0: Dit eerste nummer, dat heet Plutonium Lipstick. En dat is van mijn eerste album. En dat gaat over in de 1920 ongeveer. Hebben ze radium uitgevonden en ze dachten wat een fantastisch iets is dat. We gaan het in alles doen, inclusief make-up. En dat loopt niet zo heel goed af. Dus dit heet Plutonium Lipstick.

tweede nummer dat ik ga spelen heet Kiss for Your Country. Dat is ook van het eerste album. En dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Toen heeft Brittannië een paar lippenstiften uitgebracht als duty voor vrouwen. Omdat als Duitsland gelooft in natural beauty, dan is de logische tegenovergestelde daarvan dat je knalrode lippenstift draagt. En alleen als de rationing inkomt, dan mochten ze niet meer lippenstift maken. En dus deden de vrouwen bietensap op hun lippen. Om nog steeds dat idee van patriotism te hebben. En dus daar gaat dit nummer over. Het heet Kiss for Your Country.

laatste nummer dat ik ga spelen. Heb ik geschreven een paar maanden geleden nu. Dit is een politiek nummer. Dit heb ik geschreven toen Donald Trump een memo heeft gesigned van de White House. En waarin hij zegt dat we will find you and we will kill you. En dat zegt hij tegen mensen die hij vindt on-Amerikaans zijn. En dat vond ik een enge statement. En dus dit is een liedje over samenstaan en ja, tegen de fascisme. En het heet They Will Find You and They Will Kill You.

0: Yes, you are not.
1: Ja, Willow the Whisperer hier live bij Teaser Music. En na het nieuws van 9 dan hoor je nog een keer terug. Willowthewhisperer.com, dat is de website. Bandcamp, Spotify, kan je, daar staan links op die website. W-I-L-L-O. En dan The Whisperer. En ook op Instagram, Willow the Whisperer, kan je dat allemaal vinden. En in 2 uur, dan horen wij nog 3 liedjes. Dus blijf er gewoon bij. We gaan nu naar de blues toe. En we hebben uitgekozen James Dudson. En die gaat Lucille zingen. Dus in het kader van de blues hier bij Taste of Music. Lucille van James Dudson.

Dat was Blues hier bij Tessie Music. Ken je hoorde Matt Anderson. Geweldige Canadese muzikant die echt al heel lang muziek maakt en een heerlijke strot heeft. En je hoorde het nummer Magnolia. Voorlopig geen concerten staan in Nederland. Ook volgend jaar niet. Voorlopig is het alleen maar Canada. Matt Anderson, geweldige muziek. Daarvoor hoorde je James Stutzen met Lucille in het kader van de Blues. Tot het nieuws van 9 gaan we luisteren naar een opname van een aantal weken geleden van Elena Jolie. Zij had toen wat Engelstalige liedjes en ze had één Nederlandstalig liedje en dat gaan we nu draaien. En het heet Zonder jou zijn. Na het nieuws van 9 zijn wij weer terug met nog meer prachtige muziek. En natuurlijk Willow the Whisper live vanaf ons een grote podium. Maar nu eerst Elena Jolie.

0: op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Eclipse Watchers hebben met name voor de kust gezorgd voor opstoppingen. Op de wegen rond Hoek van Holland was het erg druk. Ook de metro richting het strand zat vol. In Hoek van Holland zijn verkeersregelaars ingezet. Ook richting de grote badplaats in Noord-Holland stond het verkeer goed vast. De zonsverduistering begon even na 7 uur. En even na 8 uur was het grootste deel van de zon bedekt door de maan. Weerman Peter Kuipers-Munneke van de NOS legt uit.
2: Het gaat echt wel flink schemeren. Je gaat het denk ik wel merken. En de natuur gaat daar ook wat van merken waarschijnlijk. Misschien dat vogels en zo en dieren denken, nou, de dag is voorbij. Maar helemaal donker, zoals in IJsland en in Spanje, zal het niet worden. Nee. Daar hebben we een zogenaamde totale zonsverduistering. Dat betekent dat de hele zon wordt afgedekt door de maan. En bij ons is het dus 88% of 89% van de zon die wordt afgedekt door de maan.
1: Mensen die niks willen missen van de zonsverduistering zochten niet alleen het vrije uitzicht van het strand op trouwens. Ook heuvels en andere uitkijkpunten waren druk, zoals de Laurenskerk in Rotterdam. Bedrijven als bol.com en brillenketen Eens en Teet hebben nog altijd last van de hack bij een partnerbedrijf. Bestellingen laten langer op zich wachten. Bij de Bijenkorf ligt de webshop helemaal stil, blijkt uit een inventarisatie van RTL Nieuws. Klanten die daar al voor de hack hadden besteld, krijgen hun producten pas volgende maand, zo is de verwachting. De precieze schade houden de bedrijven nog geheim, schrijft RTL. En ook vertellen ze niet of ze in gesprek zijn met de cybercriminelen achter de hack. Die braken op 1 augustus in bij Seva, dat is een bedrijf dat magazijnen beheert. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt is ook nog altijd niet bekend. Nederland telt vanaf vandaag een record aantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31. En daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. Dus de kans op meer regionale tropische dagen is nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake als in de beeld het meer is dan 30 graden. En dat was dit jaar tot nu toe 11 keer zo. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen veel zon, temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: Goedenavond.

Welkom in het tweede uur van Taste Music hier bij Radio Capella, aflevering 802. En wij openen dat met Romy Maria met Pull Me In, Pull Me Out. En 16 september staat zij hier live in de studio van Radio Capella op ons waanzinnig grote podium. En dit is het nummer wat ze nog niet zo lang geleden heeft uitgebracht. En dat kan je op de streamingdiensten vinden. Wat hebben we nog meer? Tweede uur. Allerbelangrijkste natuurlijk weer live muziek van ons waanzinnig grote podium van Willow the Whisperer. We hebben nog iets van de album van de week. En daaromheen prachtige muziekjes zoals Ines Marie, wat we hier live hebben opgenomen. Ik denk dat zij alweer anderhalf jaar, twee jaar geleden te gast is geweest. En dat kan je trouwens allemaal vinden op onze website. Google even Taste of Music en een webnot. En dan vind je onze website wel. Er staat een hele lijst met agenda, maar ook onze historie en de gasten die zijn geweest. We gaan luisteren naar Vanilla Vanilla van Ines Marie.

Ja, de prachtige muziek van Live Lone. Live opgenomen in de studio van Radio Capella. Je hoorde Eyes in the Sea en Live Lone. Studeerde het in Amsterdam. En haar roots liggen in Slovenië. En daarvoor hoorde je de prachtige muziek van Ines Marie met Vanilla Vanilla. En dat liedje dat is van hier live opgenomen, maar ze heeft ook een studioversie. En dat staat nu op de streamingdiensten. We gaan nu luisteren naar of iets draaien van Bieke. En ze komt uit Utrecht en ja, ze maakt echt geweldige muziek. Ze heeft al 2 albums uitgebracht. En ik voel dus ik bestaan, dat gaan we nu draaien van haar. En dat is hier live opgenomen in de studio van Radio Capella.

0: Rotterdam.
1: In Rotterdam. Amalia is mee, hoorde hier. Live opgenomen hier in de studio van Radio Capelle bij ons programma Taste of Music. Wil je nou weten wanneer het allemaal is geweest? Dat kan je allemaal nazoeken op onze website Taste of Music. We hebben dat even googlen en dan kom je er wel bij. En dan zie je wanneer al die artiesten die we net hebben gedraaid zijn langsgekomen. En we draaien het graag, want we steunen onze muzikale gasten, voormalige muzikale gasten. En eens in zoveel tijd komen ze gewoon weer een keertje terug. We hebben vandaag ook een geweldige muzikale gast. En staat ook klaar op het waanzinnig grote podium. Ik heb Willow the Whisperer. Willowthewhisperer.com. En dan kan je naar Spotify, Bandcamp. Maar je kan ook gewoon naar Instagram, Willow the Whisperer. Eind oktober, releasefeestje. Dat wordt daar allemaal bekendgemaakt. Maar nu staat ze klaar op het waanzinnig grote podium. Ik zou zeggen, niet mee hier live bij Taste of Music van Willow the Whisperer.
2: Dit is een nummer dat heb ik geschreven over de vioolspeler op de Titanic. En het heet Over the Ocean.

Dat is een liedje dat komt op het tweede album. Dit is ook zo'n liedje. Dit is het liedje, die heb ik over een skelet uit Wales geschreven. Dit is een skelet die gevonden is in rode klei. Daardoor is het skelet ook helemaal rood. En ze heet ook de Red Lady of Paviland. Want toen ze haar ontdekte, was ze met allemaal dingen begraven waarvan ze dachten dat het een vrouw was. Ongeveer 100 jaar later hebben ze opnieuw het skelet naar het skelet gekeken en bleek het dat het waarschijnlijk een man zou zijn geweest. Ik vond dat gewoon heel interessant, ook met hoe de transgenderrechten en hoe daarover wordt gepraat. Dat gaat een beetje daarover. En het heet Who Are You That I Know?

Het laatste nummer dat ik ga spelen, dat heet Poison Ivy. Dat heb ik released als single en dat heb ik opgenomen met Die Dingen uit Den Haag. En dit gaat over samenwerken tegen fascisme, maar ook specifiek voor de transgenderrechten. En hij gaat zo.

Ja, dat was Willow the Whisperer hier. Laatste liedje, Poison Ivy, dat staat op onder andere Bandcamp. Maar wil je er volgen, Instagram Willow the Whisperer of de eigen website willowthewhisperer.com. Dat zijn allemaal linkjes naar Spotify en ook Bandcamp. En 30 oktober dus releasefeest. En dat wordt dan allemaal bekendgemaakt op de Instagram pagina van Willow the Whisperer. En we willen haar natuurlijk super bedanken voor haar bijdrage aan aflevering 802 van Taste of Music. We gaan naar de album van de week, die is van Channel Beats. Amerikaanse band rondom de muzikant Shane Lavers. Hij komt uit Minnesota en houdt erg van experimentele muziek. Het is een beetje van alles. Het klinkt een beetje elektronisch, zeker zijn eerdere album. Maar Your Day Will Come is ook een prachtig album geworden. En luister maar naar het nummer. Het heet Tyler Richard.

Ja, de zuster Baker, Jessica Baker, Boo Baker. En op de drums hoor je Tristan Northend, oftewel Ugly Ozo. Ze komen uit Groot-Brittannië. Ze zijn beïnvloed door Garbage en Wetlag. En ze staan op het Left of the Dale Festival. Dat gaat plaatsvinden in Rotterdam op 22, 23 of 24 oktober. Dan heb je de internationale bandjes, zeg maar 21 oktober om een woensdag. Zijn er heel veel Rotterdamse, Nederlandse bandjes. En wanneer ze precies gaan spelen, dat is nog niet helemaal bekend. Dat wordt later bekendgemaakt. Daarvoor Channel Beats. Met het nummer Tyler Richard van het album van de week, Your Day Will Come. Het tweede album van deze muzikant in Minnesota, Shane Lavers. We gaan naar de Coral met Ride the Train. Leuk bandje uit Groot-Brittannië die ik even kwijt was geweest. Maar ik heb ze terug weer gevonden met een geweldig nieuw album, 388 Stereo.

Ja, Pigeon uit Groot-Brittannië komt deze band met Miami van hun laatste album. Ze treden niet zo heel vaak op in Nederland. Voorlopig alleen maar Groot-Brittannië. En dat is wel jammer, want ze maken echt geweldige muziek. Het is, dit is het tweede album volgens mij weer van deze band. En ze mixen een beetje dancepunk met krautrock, postpunk en ook wel Afrikaanse invloeden. Want voor rondman is Fale Nyoki. En dat is een man die zijn roots heeft in Afrika. Daarvoor de Coral, een leuke Britse band die ook al jaren meegaat. Ride That Train. En ook deze band. Voorlopig alleen maar optreden staan in Groot-Brittannië. En ja, niet in Nederland helaas. Dat is wel jammer. Hey, we zijn bijna aan het einde van ons programma alweer, zie ik. Will of the Whisperer die is naar huis gegaan. Die is weer terug naar Delft. En we willen haar natuurlijk super bedanken voor haar bijdrage. En Will of the Whisperer bandcamp.com. Daar kun je wel leuke dingetjes beluister al, maar ook op Spotify. Dus ga daar naartoe. Left of the Delft Festival, wat gaat plaatsvinden in Rotterdam. Op diverse locaties. En ja, dat is dus op een woensdag begint dat dan. Dat zijn veel Nederlandse bands, ook Rotterdam. Veel uit Rotterdam. De 22, 23, 24 dan begint het echt voor de mensen die een kaartje hebben voor Left of the Delft. 21, dan moet je een apart kaartje halen. Dan speelt er een Schotse band. En laat Will of the Whisperer nou opgegroeid zijn in Schotland en in Aberdeen. Deze band komt aan de andere kant vandaan, op de Scottish Highlands. In, hopelijk spreek ik er goed uit, in Lochaber. Een gedeelte in het westen van Schotland, bij Fort William, als je wel eens in Schotland bent geweest. En dan een beetje naar boven. Daar komt deze band vandaan. Ze hebben al wat muziek uitgebracht. En een van de leukere liedjes is Nancy Whiskey en die gaan ze zeker spelen op Left of the Delft Festival. Dus als je daar naartoe gaat, dan moet je deze band zeker gaan bekijken. Luister maar, Nancy Whiskey van Scotchtown Dance Band.

Milo Korbinski met Booksmart Honey. Left of the Dell, daar staat hij op de 22e, 23e of de 24e. Dat wordt later bekendgemaakt. Het is een Britse muzikant. En als je wil weten hoe hij eruit ziet, hij draagt altijd een wit masker als hij optreedt. Dus Milo Korbinski kan je daar dus zien op het Left of the Dell Festival. Hetzelfde geldt van de Scotchtown Dance Band die je daarvoor hoorde met Nancy Whiskey. En dat is dus een band uit Schotland. En wordt geleid door twee broers, Jacob en Rory. En Jacob speelt accordeon en de andere speelt gitaar. En zo zit ons programma weer op. Luisteraars bedankt, Ron, Ingrid bedankt, Willow the Whisperer bedankt. En ook de fotografen natuurlijk, haar vriendin bedankt voor de prachtige foto's die ze heeft gemaakt. Volgende week zijn wij er weer. Dan hebben wij muziek van Sarah Kay. Dus dan kan je ook weer in loggen of afstemmen op ons programma. Wij gaan eruit met nog een keer de Scotchtown Dance Band. Met dan een ander liedje, Johnny Ladd, omdat het zo vrolijke muziek is. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Dat is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast dat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avrotros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp.

zodat hij prima te volgen zal zijn. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 16 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt uitbundig en dankzij die uitbundige zonneschijn kan het zo'n 33 tot 34 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het dan af naar ongeveer 19 graden. En vrijdag overdag opnieuw veel zon, een paar sluierwolken. En de maximumtemperatuur kan nog uitkomen rond de 33 graden. Op zaterdag gaat de wind draaien naar een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En later op de dag mogelijk wat regen of een enkele bui. Bij een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. En ook maandag is het licht wisselvallig met kans op enkele buien, een zwakke wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3. FM in de ether 100.
1: Ik ben Aries van Meek. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn. Zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen. Zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Dat is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast dat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder, minimumtemperatuur.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
1: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3.
12: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: prachtig nummer om de show mee te beginnen. Och, wat een romantiek. The Head and the Heart. Een van de allermooiste nummers van Chris de Burke aan het begin van de show.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vandaag weer. Een show vol heerlijke muziek en een paar leuke dingen die we graag met je willen delen. Bijvoorbeeld straks een mooie column van Han van der Horst. Want die was ook wel weer lekker bezig met het water. Water uit de sloot niet doen. En waarom niet? En wat is er voor, wat is er tegen? Han heeft daar zo zijn uitgesproken mening over. En die ga je straks horen hier in de late avond. En een onbekende regeling. Ja, die kan zomaar je neus voorbij gaan, maar daar is iets aan te doen. Daar gaan we aandacht aan besteden. Hier allemaal in deze mooie aflevering van de late avond. Dus stay tuned.

twee bijzondere mensen uit Amerika. Met zo'n eigen geschiedenis en hun eigen prachtige muziek. Joni Mitchell. En Help Me uit 1974. En een paar jaar daarvoor maakte Nielsen deze. Everybody's Talking Over de Roddelklets. Dat is allemaal in de late avond. Mooie muziek dus. Over een minuut of zes, een prachtige kolom van Han van Horst komt eraan. Na deze van zes, luister mee naar Zie.

0: cœur à cœur.
1: Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl.

0: Muziek van eigen bodem. Prachtige muziek. Prachtige muziek van Crasip. Root Ice Tea. Nou, ik zou het maar doen, want er komt heel veel moois aan nog. Onder andere bijvoorbeeld deze mooie column van Han van der Horst. Han van der Horst bespreekt het gegeven dat u geen water meer uit de sloot mag halen. Ja, beter voor iedereen. Maar waarom? Je hoort het in deze mooie, ja, wekelijkse column.
1: Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst.

0: lieve mensen. Er is voor ons allemaal in onze streek iets aan het veranderen. Tot nog toe was de klimaatcrisis een gebeuren van ver weg, waarvan je voorbeelden op de televisie zag. En onder ons zijn er genoeg die denken dat het allemaal flauwekul is van die klimaatcrisis, dat zogenaamde geleerden die door de overheid betaald worden, dat die van allerlei gegevens bij elkaar scharrelen en dan zeggen, kijk eens, het klimaat verandert. Je moet van het gas af. Neem zonnepanelen. Je betaalt veel te weinig voor je vliegreisjes. Eigenlijk is het asociaal nog in een auto op benzine te rijden, enzovoort. Maar zulke mensen laten zich dan niet besodemieteren. Ze merken immers van de klimaatcrisis niks aan de lijf. Ja, de Elfstedentocht is een echo uit een ver verleden. Die komt niet meer terug. En het is waar dat de lente vroeger begint en de zomer later eindigt. Maar dat is toch lekker. Soms is het hier net de Costa Brava. Dat zeggen zulke mensen. Maar die krijgen het nu moeilijk. Want de klimaatcrisis komt voor het eerst echt over de drempel. Ook als je huis aan het water staat en overal om je heen het groen welig tiert. Meer in het bijzonder, de droogte tast in onze streek het dagelijks leven aan. Tot nog toe zag je die alleen in de media, die droogte. De camera toonde dan dorre vlaktes en zo nu en dan het gebeente van een overleden stuk vee. En armoedige mensen die zich verdringen bij een voedseluitdeling. Nee, op die manier dient de droogte zich bij ons niet aan. Nog niet, nog lang niet. Maar de eerste stappen zijn wel gezet. De stroomtarieven gaan omhoog als gevolg van het gebrek aan koelwater. Dat zit zo. Kerncentrales hebben enorme hoeveelheden koelwater nodig. Dat tappen ze uit omliggende rivieren en pompen het vervolgens opgewarmd weer terug de natuur in. Door de droogte voeren de grote rivierrechten weinig water aan. Dat niet alleen, de temperatuur is ook nog heel wat hoger dan anders. Dat wordt allemaal nog erger als het hete water uit de centrales terugvloeit in de rivieren. Belangrijk detail, de rivieren staan vooral zo laag omdat er veel meer water verdampt dan anders. Wat overblijft is zo warm dat heel veel levensvormen het niet meer volhouden. Vandaar dat centrales die afhankelijk zijn van koelwater overal in Europa worden stilgelegd. En daardoor neemt de hoeveelheid aangeboden stroom af. Dat leidt tot de prijsstijgingen. U betaalt. Dat is een rechtstreeks gevolg van de droogte en de klimaatcrisis. Voorlopig blijft het voor de meesten van ons daarbij. Maar er komt meer in zicht. Zilt zeewater dringt steeds dieper het land in. Dat is fnuikend voor de landbouw. Daarom zijn nu overal bij ons in de streek de sluizen gesloten. De binnenvaart komt tot stilstand. Dat heeft een heel ongunstige invloed op de aflevering van bestelde goederen. En bedrijven komen in grote problemen als ze door hun voorraden heen zijn. Daar blijft het niet bij. In grote delen van onze provincie mag niemand nog water uit vaarten, sloten en rivieren halen. Bijvoorbeeld om de volkstuin mee te besproeien. Of je kassen van een paar hectare, dat kan ook natuurlijk. Het is allemaal zwaar verboden en zeer strafbaar gesteld, omdat anders het zilte water de overheid kan krijgen en de landbouw onmogelijk maakt. Tuinders en boeren komen hierdoor in grote moeilijkheden. Ze zitten tussen de wal en het schip. Ze moeten kiezen tussen twee kwaden. Ze varen, om met de succesfilm Odyssee te spreken, die u misschien net gezien hebt, tussen Scylla en Charybdis door. Droogtes zoals die van deze maand zullen in de toekomst geen uitzondering meer zijn. We merken dat niet alleen maar door die ene plaknacht naar de andere die we beleven, maar ook door het feit dat om allerlei redenen het dagelijks leven duurder wordt. Voor steeds meer mensen zal daardoor de grens van onbetaalbaarheid op een gegeven moment worden overschreden. dan gaat het steeds meer lijken op de tragische beelden uit de verre landen. Het eerste beginnetje ervaren we nu. Let op mijn woorden. En hier is een mooi lied over droogte uit Brazilië. Het is een kreet om hulp en solidariteit. Die is in onze verwaarde welvaartsmaatschappij erg uit de mode. Zoals blijkt uit de reacties op wat er momenteel in Ceuta gebeurt. Maar voor je het weet, sta jij aan de kant waar de klappen vallen. Luister dus naar dit wonderschone lied van de oude held Luiz Gonzaga.
1: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Wat een geweldig nummer, hè? Toch? Van niemand minder dan Frederik Spicht. Mijn hart kan dat niet meer aan. Goed, over een paar minuten gaan we praten met Zain Martina. Hij spreekt namens ZAI Care Solutions. En over onbekende regelingen en kansen onder de aandacht. En waar gaat het dan over? Nou, dat hoor je zo meteen natuurlijk uitgebreid. Nou, onder andere deze van niemand minder dan Right Said Fred.

0: En dan waren het oorspronkelijk de jaren 60. Where do you go to my lovely? Hoor je van Right Said Fred. Mooie uitvoering, vind je ook niet? And hard and all I want to do is making love to you. Mooi. Tijd voor het laatste onderwerp van de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin.
1: We gaan praten in dit onderwerp over onbekende regelingen en kansen die onder de aandacht moeten komen. Dat doe ik met Zijn Martina.
2: Dat klopt.
1: En die is van Care Solutions en in de studio. Welkom, Zijn.
2: Dankjewel. Ja.
1: Ja, we hebben het over onbekende regelingen. Dat zijn regelingen die door de regering gemaakt zijn. Dat geld te pas komt en mensen weten dat niet.
2: Ja, ik denk dat er heel veel regelingen zijn waarvan mensen eigenlijk niet weten. En dat er heel veel zorg is waarvan de meeste mensen niet weten dat ze daar aanspraak op kunnen maken. En waar je geen aanspraak op maakt, dat blijft helaas liggen.
1: Ja, maar je hebt er wel recht op.
2: Zeker weten.
1: Ja, maar er zijn zoveel regelingen dat ik me ook voor kan stellen dat mensen de weg kwijtraken in al die regelingen.
2: Ik kan me ook heel goed voorstellen, ja. Dat je een beetje door alle belastingpagina's, dat je een beetje duizelig gaat worden. Dat snap ik, ja. En vooral als het ook je eigen problematiek is het veel moeilijker om daar objectief naar te kijken.
1: Ja, en niet alleen belastingen, maar ook regels die met het sociaal domein te maken hebben, toch?
2: 100%. Nederland is een verzorgingsstaat, dus daar betaal je ook belasting naar.
1: En daar heb je recht op?
2: Zeker.
1: En hoe kan het dan zijn dat mensen die onbekende regelingen wel leren kennen en daar gebruik van maken? Want ik denk dat er ook mensen zijn die het niet willen.
2: Nou, ik denk inderdaad dat er ook wel mensen zijn die het niet willen. Maar dat er ook een hele grote groep mensen zijn die gewoon geïsoleerd leven. En helaas de kennis niet overgedragen krijgen. Dus op het moment dat iemand iets weet, dat ze vaak ook het heel erg voor zichzelf houden. Dat ze misschien via een bepaalde regeling geld krijgen, maar denken van, oh nou, ik wil niemand vertellen hoe ik aan mijn geld kom, want dadelijk, weet je wel, dat je dat heel erg hebt. Dus ik denk dat wat vooral het probleem is dat mensen zijn gestopt met kennis met elkaar delen.
1: En wat is daar aan te doen?
2: Ik zou zeggen, stuur een berichtje naar mij en dan kijken we even mee, weet je. En er zijn een hele hoop regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de WMO, WLZ, maar ook bijvoorbeeld de IIG. Dat is bijvoorbeeld een regeling voor mensen met een laag inkomen. Die kunnen dan een paar honderd euro krijgen. En hoeven ze eigenlijk helemaal geen verklaring voor af te leggen. Dat hoeft ook helemaal niet een goede reden te hebben of zo. Dat moet je gewoon aanvragen.
1: Ja, maar het moet wel bewezen worden, toch?
2: Het enige wat bewezen hoeft te worden is dat je langdurig een laag inkomen hebt.
1: Dat moet je wel aantonen.
2: In Rotterdam en omstreken zijn er gewoon heel veel mensen die onder de armoedegrens leven. En vaak ook rond moeten komen met de uitkering. Ja. Vooral voor de mensen met de uitkering is het echt vier klikken en je hebt het aangevraagd.
1: Ja. Maar ga je dan op zoek naar mensen die daar moeite mee hebben om dat aan te vragen?
2: Zeker weten.
1: Maar je komt niet achter de voordeur zo makkelijk.
2: Ja en nee. Gelukkig leven we nu in een digitale tijd. Dus kom ik iets makkelijker achter de voordeur op die manier.
1: Via het digitale?
2: Vooral via het digitale domein, ja. En proberen we mensen te informeren wat hun rechten zijn.
1: Ja, want er blijft heel veel geld liggen ook, hè? Landelijk gezien.
2: Ja, maar vooral waar ik naar kijk is dat er heel veel geld nodig is voor heel veel mensen.
1: Ja.
2: En dat bijvoorbeeld laatst sprak ik met een dame die al maanden zit met een kapotte koelkast. Weet je, en het is gewoon een dame met twee kinderen in huis.
1: Ja, en die komt niet naar buiten omdat het.
2: Die weet niet waar.
1: Daar is een regeling voor.
2: Precies.
1: Ja,
2: maar die weet niet waar, weet je. Bijzondere bijstand. Nou, dat is zeker voor witgoed en basismeubilair. Kun je een bijzondere bijstand aanvragen.
1: Maar er zijn ook ambtenaren die dat toch allemaal regelen. Die wettelijke regelingen liggen er toch?
2: Ik denk dat er twee grote problemen zijn. Ik denk dat je een gedeelte van de ambtenaren hebt die zoiets hebt van, nou, ik vind het allemaal prima zolang ik mijn salaris krijg. En dat je ook een ambtenaar hebt die denkt, ik wil het heel graag, maar die weten niet hoe.
1: Okay.
2: En wat wij doen is echt per persoon gaan werken. Dus we werken met een hele grote groep, maar met iedereen hebben we een persoonlijke connectie. En ik denk dat dat heel belangrijk is en dat de laatste tijd gewoon eruit bezuinigd is. Dat er geen tijd meer gemaakt wordt voor mensen. En dat is ook waarom wij de ZAI Care Solution heten. Het is een stukje ZAI. En dat heeft dus te maken met dat je een stukje van mij krijgt. En dat er een stukje artificial intelligence gebruikt wordt in het proces.
1: Ja.
2: En daarmee proberen we met AI eigenlijk alles wat we achter de schermen kunnen regelen en wat niks met klantencontact te maken heeft, proberen we zoveel mogelijk met AI te regelen. Waardoor we zoveel mogelijk tijd overhouden om het klantencontact te bewaren en met respect en waardigheid met de mensen om te gaan.
1: En dat zouden de ambtenaren ook moeten doen?
2: Ik kan hun niet vertellen wat ze moeten doen. Nee, ik kan het alleen maar zelf doen. Ja.
1: Maar het zou mooi zijn als ze dat ook deden. Maar
2: right.
1: Jullie deden dat niet met de gemeente bijvoorbeeld.
2: Wat het is, wij zijn helaas geen onderdeel van de gemeente of van het Rijk. En nee. Ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat we independent zijn. Maar ergens vind ik het wel jammer dat we geen steun krijgen, zeg ja. maar. Maar vandaar ben ik heel blij met dit soort radio-interviews. Dit soort omroepen die ervoor zorgen dat het woord toch gedeeld kan worden met de luisteraars.
1: Ja, over dat delen en hoe dat dan precies gaat, kom ik zo even terug. We doen even muziek. Dan gaan we verder zometeen met het tweede deel over de onbekende regelingen en kansen die er zijn.
2: Yes.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

0: Ik praat met Zain Martina over de bijzondere regelingen die er zijn en die onbekend zijn bij mensen. We hadden het net over het feit hoe dat dan moet met die regelingen. Ja. Maar ja, ik zei al, is het lastig om mensen te vinden of heb je ook contacten met de gemeente om die mensen te vinden? Want er zijn heel veel mensen die krijgen gewoon een uitkering natuurlijk. Mm-hmm.
1: Nou, vaak door de AVG-wet is het niet helemaal mogelijk om zo te opereren. Maar wij werken vooral met buurtpilaren, buurtmoeders. Mensen die ook al jaren betrokken zijn in het maatschappelijke veld. Maar we proberen ook probleemjongeren van de straat te houden. Door hun ook ja, deze opdracht mee te geven. Van, hey, vind mensen die je kunt helpen en dan kan ik jou helpen. Waardoor je ook eigenlijk in de community 1... werkgelegenheid brengt, maar 2 ook een ja, sociaal probleem aanpakt waar die jongeren die heel stuurloos zijn, toch een bepaalde richting op kunnen gaan.
0: Ja, want dan heb je het weer over jongeren. Zijn die ook dan, weten die ook niet van de regelingen of is dat weer een ander probleem?
1: Die weten vaak ook niet van de regelingen. En dus zijn er een hoop, weet je. Ik had het net al over de individuele inkomenstoeslag. Nou, dat is een aantal honderd euro dat je 1 keer per jaar kan aanvragen. Je hebt bijvoorbeeld ook de zorg wat wij coördineren. Dat is dus voor ouderen die bijvoorbeeld lichamelijke problemen hebben. Stel je voor dat jij een hele dag allerlei leuke taken voor jezelf gepland hebt en halverwege de dag toch erachter komt van oef, dat gaat toch niet meer als vroeger. Je hebt een pijnlijke knie, misschien handen die niet meer hetzelfde werken, een schouder die niet meer helemaal was zoals vroeger. Dan kun je hulp krijgen thuis. Ja. En dat is zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Vaak zie je dat het heel moeilijk is om een goed ouderenhuis te vinden. Ja. En dat mensen liever even nog thuis blijven wonen. En met dit soort wetten is dat mogelijk. En dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat je je kinderen belast. Dan hoef je helemaal niet het gevoel te hebben dat jij de staat belast. Want hier heb je gewoon recht op.
0: Ja, maar die staat denkt misschien ook heel stiekem van, nou ja, hoe minder mensen het vragen, hoe meer geld we overhouden voor andere leuke dingen.
1: Nou ja, leuke dingen weet
0: of
1: ik niet.
0: Minder, maar in ieder geval dingen die ook nodig zijn, laten we het zo zeggen.
1: Ja, ik denk dat er meer dan genoeg geld is in Nederland. En dat we gewoon moeten kiezen hoe we dat uitgeven. Maar dat we zeker weten, meer dan genoeg geld is in Nederland.
0: Ik zou minister van Financiën worden als ik er heel over praat.
1: Nou, dan moeten ze me het heel lief vragen. Maar het kan inderdaad veel circulairder en veel makkelijker.
0: Je hoort alleen maar dat er geld tekort is.
1: Bij de mensen, ja.
0: Ja, maar ook rijksgezien en gemeenten, die hebben ook allemaal tekorten, toch?
1: Ik denk dat het een keuze is hoe je dingen uitgeeft. Want op het moment dat je dus een project opzet waar jongeren de kans krijgen om geld te verdienen en daar ook mensen mee kunnen helpen. Ik neem altijd als voorbeeld het straatvuilprobleem. Ja. Er is geen blikje of flesje meer op de straat te vinden in heel Nederland. En ik zeg van, nou, nu hebben we ervoor gekozen om geld te geven voor alleen de blikjes. Maar stel je voor dat we 50 cent of 3 euro aan compensatie geven voor een volle vuilniszak.
0: Ja, ja.
1: Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat binnen een jaar Nederland schoon is.
0: Oké. Okay.
1: En dat is wat ik bedoel. Van, er zijn verschillende manieren om dingen te bereiken. En als je op een inventieve manier te werk gaat, denk ik dat je helemaal niet zo heel veel geld nodig hebt.
0: Creatieve manier van denken, vind
1: Precies.
0: ik het dan.
1: Dank u wel.
0: Dat is het zeker wel. Mensen die daar meer over willen weten, of denken, nou, ik wil me toch eens kijken of verhouden tot die organisatie. Dan hebben we het over Care Solutions. Hè?
1: Yes.
0: Ja, waar kunnen die terecht?
1: Super simpel. Ze mogen mij gewoon een berichtje sturen op de WhatsApp. Lekker makkelijk. We willen alles lekker makkelijk houden voor de mensen. Ja. Mag mij ook een berichtje sturen. Dat kan op 06-4075-4093. Ja. Ik zeg nog een keertje. Ja. 06-4075-4093.
0: En dan ga je meteen aan de slag.
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: Waar wij vooral nu op toegesplitst zijn, zijn het vinden van ouderen die dus langer thuis willen wonen. En denk, ja, ik zeg dan ouderen, maar dat is eigenlijk al mensen vanaf de 35 plus in principe.
0: Oh, zo.
1: Ja, want wij richten ons op de ouderen, maar eigenlijk heb je al vanaf 35 plus heb je daar recht op, weet je.
0: Ja, ja. Dus, ja. Nou, als je die rechten allemaal wil bekennen en weten hoe het allemaal zit en dat er geld is, dat is in ieder geval duidelijk geworden, dan zou ik even naar dat telefoonnummer bellen. Zain Martina, dank voor het gesprek.
1: Jullie
0: en
1: ook bedankt.
0: Heel veel succes met wat jullie allemaal doen voor die mensen die dat echt nodig hebben.
1: Dank u wel.
2: Dank je wel, Herman, voor dit boeiende gesprek. En gelijk alweer het einde van deze aflevering van de late avond. Ja, De tijd is snel gegaan. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met geweldige muziek en ook een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. Ik hoop dat het niet te warm is vannacht. En als je werkt, dan hoop ik dat je een koele nacht hebt om te werken. Tot besluit van de show Lady Antebellum. And Need You Now. Mooie nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.5.
1: Ik ben Aries van Mee. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast dat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avrotros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder, minimumtemperatuur.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Het was vandaag een warme en zonnige dag. Temperatuur liep op naar zo'n 29 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond tijdens de zonsverduistering is er vrijwel geen bewolking, zodat die prima te volgen zal zijn. De komende nacht koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 16 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt uitbundig en dankzij die uitbundige zonneschijn kan het zo'n 33 tot 34 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het dan af naar ongeveer 19 graden. En vrijdag overdag opnieuw veel zon, een paar sluierwolken en de maximumtemperatuur kan nog uitkomen rond de 33 graden. Op zaterdag gaat de wind draaien naar een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En later op de dag mogelijk wat regen of een enkele bui. Bij een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. En ook maandag is het licht wisselvallig met kans op enkele buien. Een zwakke wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

love. You know

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7 uur en het hoogtepunt was een uur later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast dat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avro Tros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimum temperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind van zee. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De kapotte roltrap bij winkelcentrum De Terp in Capelle aan den IJssel zal pas begin 2027 weer in gebruik kunnen worden genomen door reizigers. Zo meldt de RET. In eerste instantie zou de roltrap per 1 september weer klaar moeten zijn, maar door de complexiteit van de reparatie en een beperkt aantal specialistische monteurs zal het langer duren voordat de roltrap weer in gebruik kan worden genomen. De gemeente Capelle aan den IJssel begint woensdag een onderzoek naar beschermde diersoorten in de wijk Schollevaar. Aan de hand van dit onderzoek kan in één keer in kaart worden gebracht waar beschermde dieren zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in Schollevaar leven. Zodoende zou er niet bij werkzaamheden eerst onderzocht moeten worden of er dergelijke dieren zijn, want het is bij werkzaamheden aan gebouwen wettelijk verplicht. De fractie van Leefbaar Capelle heeft het college vragen gesteld over de aanwezigheid van veel fietswrakken en weesfietsen bij de fietsenstalling van winkelcentrum De Terp. Volgens het gemeentelijk fietsbeleid moeten openbare fietsenstallingen juist vrij zijn van dergelijke fietswrakken en weesfietsen. De fractie wil onderzocht hebben hoeveel van dergelijke fietsen er in Capelse fietsenstallingen staan en wanneer er een opruimactie komt. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 12 augustus. Het was vandaag een warme en zonnige dag. De temperatuur liep op naar zo'n 29 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit een oostelijke richting. Vanavond tijdens de zonsverduistering is er vrijwel geen bewolking, zodat die prima te volgen zal zijn. Komende nacht koelt het uiteindelijk af naar ongeveer 16 graden. Morgen waait er een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting en er wordt nog warmere lucht aangevoerd. De zon schijnt uitbundig en dankzij die uitbundige zonneschijn kan het zo'n 33 tot 34 graden worden. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het dan af naar ongeveer 19 graden. En vrijdag overdag opnieuw veel zon, een paar sluierwolken. En de maximumtemperatuur kan nog uitkomen rond de 33 graden. Op zaterdag gaat de wind draaien naar een noordelijke richting. We krijgen dan een afwisseling van zon en wolken. En later op de dag mogelijk wat regen of een enkele bui. Bij een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Ook op zondag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten. Er waait dan een zwakke wind uit een noordelijke richting. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. En ook maandag is het licht wisselvallig met kans op enkele buien, een zwakke wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

disco. It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De eclips boven onze regio heeft voor veel bekijks gezorgd. Het was druk op alle plekken waar de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien zou zijn, zoals aan het strand van Hoek van Holland, de Brouwersdam. Maar ook hoger gelegen locaties trokken veel mensen, zoals de Euromast en de Laurenskerk in Rotterdam. Maar dat pakte niet altijd goed uit, zag verslaggever Tenny Tenzer op de kerk aan het Grote Kerksplein bij Rotterdam-Blaak.
2: We staan met een stuk of 20 man op de top van de Laurenskerk. En we kijken naar de zon. En wat zien we? Niks. Want gebouw Post staat ervoor. Ja, we kunnen niks zien. Het is heel vervelend. Maar toch een deceptie. Dus ik hoop dat er elders in de regio meer mensen zijn die toch kunnen genieten van de zonneclips.
1: De zonsverduistering begon om iets over 7:00 en het hoogtepunt was 1:00 later. De zonsverduistering van 2026 was goed te zien door de gunstige weersomstandigheden. De volgende zonsverduistering van deze omvang is in 2081. Nederland telt vanaf vandaag een recordaantal regionale tropische dagen. Het zijn er dit jaar inmiddels 31 en daarmee is het record van 1947 verbroken. Van een regionale tropische dag is sprake als het ergens in het land warmer is dan 30 graden. Weerkundigen zeggen er wel bij dat er in Nederland in 1947 een stuk minder weerstations waren dan nu. De kans op meer regionale tropische dagen is daarom nu groter. Van een landelijke tropische dag is sprake van als het in de beeld meer dan 30 graden is. Dat was dit jaar tot nu toe 11 keer het geval. Als deelnemers verwikkeld zijn in een gewapend conflict, mogen ze niet langer het Eurovisie Songfestival organiseren. Organisatie EBU heeft de regels aangepast dat een land automatisch is uitgesloten als gastland bij conflicten of gevaarlijke geopolitieke situaties. Een ander land krijgt dan het liedjesfestijn toegewezen. De maatregel volgt op de toenemende roep om Israël uit te sluiten van deelname. Met het besluit kan Israël nog wel meedoen, maar bij winst is de kans klein dat het land gastland wordt voor de editie erna. Avrotros heeft nog niet gereageerd. De omroep besloot dit jaar om niet mee te doen vanwege de deelname van Israël. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht tussen de 16 en 19 graden. Morgen een dag met veel zon. Temperaturen dan tussen de 31 en 35 graden. Aan zee is er verkoeling door wind.